Ah, uy, ya vale, estilo que chique. Vale, bebé, yo puse. Ya caí, ya caí, ya hace. No caí, yo te herea. No te herea, las eléctricas fallan. Cada vez. Yo puse no, yo un juguito, mimba, el cual. Ya yo jugué, ponmelo después y pa' ver. Me ponmelo pa' ver, pues está pa' ver. El cual. Más en grande que a tu hija ya, ula. Antigripalo, bebé. Yo puse ese día antigripal y mío. O sea, tengo ña gripa. Se hará con la cepa ahí. Ahora se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van a ir, se van